Ja, Careless Whisper hier in Big Broom Techno Version. Marcel, met zijn soundbeat uit Berlin zeigt dat mijn grote wunschbox is kapot is. Ja, dat ding functioneert nog. Ja, dankeschön. Marcel schrijft, ik wens je alle een schönen avond en ook dich, DJ Brett. Super dat je heute direct weitermacht met deine Big Room House Sendung. Deine Trackerswahl is super. En mijn muziekwunsch wäre Chesto Red Lights, Red Lights. Oder een anderes Lied van Chesto wäre ook super. Ja, spiel ik hier gleich mal was anderes van Chesto. Bei Red Lights is 148 BPM, glaube ich. Dat schaffen wir jetzt nicht mehr. Gleich also was anderes für dich von Chesto Marcel aus Berlin.